0: nieuws.
1: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parquet eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun.
0: Radio
1: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parquet eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Radio Flat, meer bericht. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: tijdmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kersverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekie te Pa, Marieke en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat hij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spierde-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt door de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
0: De Wakkere Wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parquet eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Radio Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.
3: Klap in je handen, op de maat van de muziek.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeven gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Goedemorgen.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
2: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnes de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want we hebben dus die rente en die interesten allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Radio Slet, meer bericht. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijke kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Oost-Westland.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
0: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Oost-Westland.
4: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
4: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
4: Oost-West.
0: Van Aalter
4: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: tijdmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kerstverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekiete Pa, Marieke en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat hij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alfred.
2: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïense handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interesten allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is.
1: Radio Slechtmeerbericht.
2: Vandaag wisselend bewolkt met mogelijke kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM
4: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
6: Radio Oost-West.
7: Veel mooie muziek.
8: Gewoon gezellig.
9: Welkom bij Radio Oost-West.
10: Muziek bij de lunch.
11: Je maakte een goede keuze.
12: Radio Oost-West, kom on gezellig.
13: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingerden. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingene. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse Voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparing van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparing in het Franstalig onderwijs en ze gooien met van alles. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is en geeft toe dat ze een stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg zonder dat de jongen daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken worden morgen opnieuw fors duurder. Er komt 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt naar €2,49. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je €5 extra per tankbeurt. De prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt en door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen, blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Pratere. De eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard. Er staan op dit moment nog 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95... Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de VN. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen de Franse nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Djevdev. Bewolkt met lokaal regen, zo'n 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog, later regen bij 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima 14 à 15 graden dan ook.
2: Goedemiddag. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunther Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Het weer zwaar bewolkt met perioden van regen, motregen, maxima tot zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans op enkele buien, 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter, met temperaturen die opnieuw klimmen tot 18 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Wij doen het voor jou.

Utiliteitsmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kerstverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekiete Pa, Marike en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat hij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: bij Radio Oost-West.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens.

0: Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eenho, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneenho.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eenho, uw tevredenheid is onze wens.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met traangas en het waterkanon. De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 à 40.000 mensen namen eraan deel, maar die hielden het netjes. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten, zegt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, het onderzoek loopt nog. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren drie Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen zijn alle vluchten weer paraat. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij 18 graden.
0: Veel mooie muziek.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
3: is dit Radio Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Goedemiddag.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingene. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eeghem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Zwaar bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

0: wil? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
2: Radio Oost-West.

tijdmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kersverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekie te Pa, Marieke en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 Seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat hij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.

0: avond. Het is 5:00.
1: Radio Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montalgani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Radio Slecht Meerbericht. Zwaar bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
4: Ik luister regio.
5: Het is Weekendstart.
6: Harry.
7: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry. Radio
8: Oslo. What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

Goeiedag en welkom bij Weekendstart. Op deze vrijdag. Inmiddels aflevering 424. En dit was een vrolijk muziekje als inzet. Als eindpunt voor deze wispelturige week. Want we hadden tot medio de week, laten we zeggen, aangename temperaturen. En daarna, tweede helft van de week, was het iets minder. Maar wie is eerlijk, welkom in de herfst 2026. Daarmee moeten wij het doen de komende periode.

rustpunt op deze, nou ja, waarschijnlijk regenachtige vrijdag in deze periode van het jaar. Fleetwood Mac, een opname die origineel kwam uit 1969 uit een album dat heette English Rose. En je hoorde Albatros. Welkom bij Radio Oost-West. Elke vrijdag tussen 5 en 7 uur ben je te gast bij Weekend Start met Harry. Welkom dus en geniet ervan.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart
1: met Harry.

0: Nou, ik hoop dat je er van harte van genoten hebt van mijn broer uit Jamaica. Hij brengt een en ander van muziek uit de laatste weken. En dit was er eentje van. I Wanna Love You. En je hoorde Vernon, a.k.a. Singing Vernon, op jouw vrijdag hier bij Radio Oost-West. Zeg, je weet het, hè? Radio Oost-West komt naar jou toe met de mobiele studio. En dat gaat onder meer door. Volgende week zaterdag 17 oktober zenden wij voor jou live uit vanuit de Kringwinkel te Tilt.
1: Now this here's the story of Abigail Rocket.

helemaal uit de 70s. Let's have a party with Matt. En dit was Rocket, die je hoorde hier bij Weekendstart. Dus volgende week zaterdag is er weer de mobiele studio bij jou in de buurt. Dus dan komen wij naar jou toe. Maar vergeet niet dat jij ook naar ons kan toekomen. En dat namelijk op zondag 8 november. Want dan is er weer de jaarlijkse herfsthappening. Met opnieuw een open deur bij Radio Oost-West. Vanaf 12:30 kan je er terecht voor heerlijke hutsepot à volonté. Met worst, spek, ribbetjes of een kotelet. En voor wie dit niet lust, is er koude schotel. Vanaf 14 uur is er cafetaria. En is er natuurlijk de kennismaking met de mensen van Radio Oost-West. Wens je daar meer informatie over? Wel, zoek dan eventjes de website via radiooostwest.be.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek.
2: Radio Oostwest.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
6: Weekend start met Harry.

0: uit de hoogdagen van Saturday Night Fever. In 1977, dat waren de Bee Gees met You Should Be Dancing. En zoals je langzamerhand weet, na 424 uitzendingen van dit programma, vraag je dat beter niet aan Harry. Maar goed, gewoon leven en laten leven. Laat het ons zo stellen. Volgende week is er niet enkel de mobiele studio die naar buiten komt, maar er is ook weer een speciale datum voor Harry, namelijk 14 oktober. Dan start Harry aan zijn 48ste jaar Into Radio. Het is maar dat je het weet.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. En dat mag zowat de title track genoemd worden voor Toy Story 5, die sinds enige tijd beschikbaar is voor het grote publiek. En mooi is dat MTV nog altijd uitzendt, niet meer als zender die constant videoclips uitgeeft. Tegenwoordig doen ze het enkel nog met reality shows. Nou ja, X on the Beach hebben we inmiddels wel al een beetje gezien, denk ik. Maar ze geven wel nog hun Video Music Awards. En dat was vorige week het geval. En daar was Madonna de grote winnaar. Maar Taylor Swift die kaapte zowat de meest belangrijke Video Music Award. En dat is iets die toch wel zeer mooi is voor deze jonge dame. Nou ja, zometeen nog een mooie jonge dame. En daarna is er, nou ja, laten we zeggen, een leuke medewerker die voor jou het regionaal nieuws en weer zal voorstellen.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op regen, maxima 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en temperaturen rond 15 graden dan.
5: Radio Oost-West. Dit is Weekendstart.
6: Harry.
7: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry. Radio
8: Oost-West. What time is it? Here's the way I play the one-man band.

Abba, mooi was dat. Een herinnering van toen met Does Your Mother Know? Welkom in deel 2 op deze vrijdag de 9e oktober. Ik hoop dat u het een beetje aangenaam vindt thuis. En ja, het zijn langzamerhand de eerste dagen waar de mensen ook de verwarming iets hoger zullen plaatsen. Want nou ja, de herfst 2026 zal zijn intrede komen doen. Vanaf de voorbije 2 dagen, sinds gisteren dus vandaag, komende weekend. En wie weet wat het ons nog zal brengen in de komende weken. Hopelijk niet al te koud, hè, zodat we nog iets kunnen sparen van ons financieel budget. Aflevering 424 zijn we vandaag. Van dit programma Weekendstart. Je hoort ons elke vrijdag tussen 5 en 7 uur.

Die voornaam was een ooit populaire voornaam voor de grootouders. Als je die tijd nog meegemaakt hebt voor de mensen die geboren waren in de eerste helft van de jaren 1900, dan waren er nogal wat dames die Lia noemden. Maar in het Engels noemde dat dan Lea. En je hoorde Roy Orbison uit 1962. Nog eventjes vermelden, volgende week komen wij met de studio bij jou in de regio. In de regio van Tilt, in de kringwinkel al daar. Maar volgende week is er ook nog iets anders te doen. En dat is namelijk op 14 oktober, want dan is Harry 48 jaar into radio sinds 1978. En nou ja, wees eerlijk, dat is toch al wel eventjes een tijdje.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Weekendstart
5: met Harry.

Er wordt eerlijk gezegd wel heel fijne muziek uitgebracht af en toe. En ook dit jaar in 2026. Onder meer met deze Somber en de Home Wrecker. Nou, we maken nog eventjes wat reclame voor eigen bedrijf, zoals het dan heet. Want op zondag 8 november is er terug de traditionele jaarlijkse herfsthappening bij Radio Oost-West. Met opnieuw een open deur. Daar maak je kennis met Radio Oost-West, met de medewerkers, met de studio en zo verder. Vanaf 12:30 kan je er heerlijke hutsepot eten à volonté. En voor wie dit niet lust, is er evident koude schotel. Vanaf 14:00 is er de cafetaria die open is. En nou ja, meer informatie erover kan je nalezen op de website radiooostwest.nl.

Dit is een opname die waarschijnlijk ook bij de jongere luisteraars toch min of meer bekend is. Al is het maar van horen zeggen dat die plaat ooit een grote hit was in 1970. Pieter Maffay. En dat heette Du bist alles, was ich habe op der Welt. En of je nu jong bent of minder jong, ik hoop dat je elkaar eens goed hebt vastgepakt. En je zegt, schat, ik hou van jou. Met de vleugels hoog in de lucht, genieten van de omgeving en de liefde. Mooi toch? Dit is Mr. Mister. Welkom bij Weekend Sights op vrijdag tussen 5 en 7 uur.

0: gewoon gezellig.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
0: 0468 1777 20. Weekend start met Harry.

Come closer and enjoy the sound. Put a little love on me. Het kwam uit 1981. En dat was nog eens Delegation. Hier tijdens jouw programma Weekends Uit. Elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. En mocht je eens willen reageren, nou, dat kan hoor. Stuur gewoon eens een berichtje naar Harry via info@radioostwest.

In die tijden was niets wat het leek te zijn. Heel wat studiomuzikanten en zangeressen, die dan weer geen zangeres bleken te zijn, maar wel op de hoes stonden afgebeeld. En dat was het geval met deze Valley van Technotronic.

0: Het was niet door iedereen verwacht, maar zij kaapte 6 Video Music Awards weg tijdens de gala-voorstelling van MTV met hun VMA's van het jaar. Madonna samen met Sabrina Carpenter. En dat was een van haar singles dit jaar, 2026, met Bring Your Love. Wel, brengt u uw liefde maar binnen, dames en heren, in een pakje met of zonder slik, dat maakt me geen belang. We maken graag afspraak voor een volgende aflevering van dit programma Weekend Start. Dan in het teken van 48 jaar Into Radio. Want zo lang is Harry al bezig met zijn ding te doen op radio. Sinds 1978, op de datum van 14 oktober. Het is maar dat u het weet, hè. Zeg, bedankt om te luisteren. Ik wens u heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waarom...

0: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: De tweede dag van het Gentse Assise proces over de dood van de kleine Dien zit erop. Vanmiddag komt de Nederlandse politie aan het woord. Die hoofdverdachte Dave de Kok 4 jaar geleden oppakte in de buurt van Utrecht. De Kok vertelde destijds zelfs waar hij het lichaam van de kleuter had achtergelaten. De politie toonde dan ook de aangrijpende videobeelden van die arrestatie in de rechtszaal. En heel wat mensen waren onder de indruk. De Kok zelf bekende vanochtend al dat hij de 4-jarige Dien zwaar heeft mishandeld voor zijn dood. Hij riskeert ook 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details bekend over de zware schietpartij in een Antwerps vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het parket is een officieel onderzoek gestart naar poging tot moord, zegt het Antwerpse parket. De 3 gewonde twintigers zullen zo snel mogelijk worden ondervraagd. Exacte aanleiding van de schietpartij is nog steeds een raadsel. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen vlakbij de strategische straat van Hormuz, voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Door de aanval brak er hevige brandheid aan boord, maar die is intussen onder controle. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Klimaatexperts trekken aan de alarmbel. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat meldt de Japanse weerdienst. De extreme opwarming wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño, dat wereldwijd zorgt voor extreme droogte en zware regenval. Wetenschappers waarschuwen dat we de gevolgen volgend jaar pas echt hard zullen voelen. Het dreigt het warmste jaar ooit te worden. Radio Vanavond nog buien, maar later wordt het droger bij 13 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog steeds kans op een lokale bui, 15 graden. Zondag starten we zonnig, daarna meer sluierwolken en 15 graden ook.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Utiliteitsmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kerstverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekiete Pa, Marieke en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat gij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingene. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse Voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en 320 euro boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanavond wisselvallig met buien, daarna droger bij 13 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op buien, 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook dan 15 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
3: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het is niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat wel apart samen met zijn vicepremiers. En De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter één basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten, onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement voor zijn State of the Union verwacht. Maar die deadline halen wordt steeds moeilijker. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, meldt burgemeester Philippe Klose. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met vier werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er twee achterlaten op hun vlucht. De twee anderen, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. Vijf verdachten zijn opgepakt. Radio Vanavond nog wisselvallig met buien, daarna droger bij minimaal 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op buien 15 graden. Zondag zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook dan een graad of 15.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou.

0: zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
3: tot Waregem.
1: Voor jou.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiselede opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiselede en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minimaal rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en een graad of 15.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Die tijdmachine brengt ons de komende 3 minuten in de geschiedenis van de dag. In 2009 kreeg de kerstverse Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede. Hij ontving die voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren. De gewezen directeur van het Noorse Nobelinstituut verklaarde in 2015 dat het hem speet dat de Vredesprijs in 2009 was uitgereikt aan Obama. Volgens hem was de prijs bedoeld als een steuntje in de rug voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, maar Obama maakte zijn belofte uiteindelijk niet geheel waar, aldus nog de oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat was dus 13 jaar voor de onafhankelijkheid van ons land. De Universiteit van Gent werd gesticht op verzoek van de Nederlandse koning Willem I. Hij wou daarmee de intellectuele achterstand van het zuiden, wij dus, wegwerken. In het eerste jaar telde de Universiteit van Gent 190 studenten en 16 professoren. En er waren 4 faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en wetenschappen. Op 9 oktober 1969 ontvangen koning Boudewijn en koningin Fabiola de bemanning van Apollo 11 op het Koninklijk Paleis. Apollo 11 was de historische eerste bemande landing op de maan in de zomer van 1969. De 3 astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, verschenen op het balkon van het Koninklijk Paleis. Ze bezochten ons land als onderdeel van hun wereldwijde Giant Leap promotietour door 24 landen. Op 9 oktober 2013 is gewezen premier Wilfried Martens overleden aan alvleesklierkanker. In ons land leidde hij 9 regeringen. De regering Martens 8 keurde de abortuswet goed, waarvoor koning Boudewijn tijdelijk moest aftreden om de wet gestemd te krijgen. Zijn regeringen overleefden ook een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals het Heizeldrama en de terreurcampagnes van de CCC en de Bende van Nijvel. In 2008 trouwde hij met politica en partijgenoot Miet Smet. Wilfried Martens koos voor euthanasie, hij kreeg een staatsbegrafenis. In 1978 is Jacques Brel overleden. 4 jaar eerder werd longkanker vastgesteld. De chansonnier, geboren in Schaarbeek, beschouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. In zijn liedjesteksten lachte hij met pastoors en flamiganten en pleitte hij voor een republikeins België. 3 van zijn vele nummers zijn Nummekie te Pa, Marieke en Mijn Vlakke Land. Jacques Brel werd 49. 9 oktober is de sterfdag van voetballer Ludo Koek in 1985. De gewezen kapitein van de Rode Duivels en ook van Anderlecht was 30 toen hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het Ludo Koek Stadion van Bergen is naar hem genoemd. In 2009 overlijdt Drees Theemans, beter bekend als Felice. Felice blijft vereeuwigd aan het kookprogramma 1000 seconden met Herwig van Hoven en ook aan het muzikale spelprogramma Het Swingpaleis. In 1967 verschijnt de eerste vrouwenborst op de Nederlandse televisie en dus ook bij ons, want wij kijken dan nog massaal naar de Nederlandse televisie. Het was de 21-jarige Nederlandse kunstenares en fotomodel Phil Bloem die naakt poseerde in het VPRO-programma Hoepla, weliswaar toen nog in zwart-wit. Phil Bloem vouwde haar krant dicht en zat zo naakt voor het scherm. Door haar lange haar was er nauwelijks iets te zien. Op 12 oktober 1492 zet Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem en gaat hij zo de geschiedenis in als de ontdekker van Amerika. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

show.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De avond van Oost-West.

0: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lekschieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. Radio We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: morgenavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossuut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de dag van de trage weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen. Hij kwam in augustus vorig jaar net van de garage met zijn splinternieuwe auto toen hij plots werd tegengehouden. De advocaat van de man liet het hem zelf uitleggen. Hij stond voor het rode licht en zag dat de rijbaan een zestigtal meter verder versmalde. Uiteindelijk wou hij wat gas bijgeven om toch op tijd te kunnen invoegen. De man kreeg 15 dagen rijverbod en €320 boete van de rechter. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lekschieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brand

0: weer tijdens een duikoefening twee zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama-stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen twee metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. Radio We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een lichte aardbeving met een kracht van 1,9 heeft woensdagavond het West-Vlaamse Ruiseleden opgeschrikt. De trillingen werden in een ruime regio gevoeld. Via 4040 liepen meldingen binnen uit Tielt, maar ook uit Aalter en Zomergem. Het bleek te gaan om een aardbeving van 1,9 in de buurt van Ruiseleden en Wingenen. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op haar website een kaart bijhoudt van recente aardbevingen in de regio. Voetbalclub Oost-Rozebeke heeft haar eeuwfeest in stijl gevierd. Niet alleen blies de club 100 kaarsjes uit, met de hulp van ex-doelman Sammy Bossut werd ook een gloednieuw kunstgrasveld officieel geopend. En of dat meteen smaakte, de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe mat leverde meteen een 2-1 overwinning op tegen Dosco Kanegem. Zondag kan je in Pittem en Eegem op pad gaan langs bestaande en recent heropende trage wegen. Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op 18 oktober stippelde het gemeentebestuur 3 wandelroutes uit van 5, 7 of 10 kilometer. Blikvangers zijn het heraangelegde Damstraatje en de Zwevenzeelse Voetweg die de gemeente opnieuw toegankelijk maakte. Een Deinzenaar stond donderdag terecht in de politierechtbank van Gent voor roekeloos rijgedrag in Deinzen.